0: aan ons regeer.
1: Hallo julle, my naam is Mabel Spinellis.
2: Lederik City Club is wat die wêreld wil kom haal.
1: Ons doen dit in styl.
2: Munt en veel stref het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek het my asem weggeslaan.
1: Met gaan groot radio.

Hello, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internetradio met style.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Gee my nog een bikkie. Ek soek nog iets in my glas. Trappie prop, top my op. Kom ons vat een bikkie vas.

0: Owen Susak, Ranke Wick in the field.
1: Owen Susak het de woestijn en ons keel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijker zondag. Dis hoe dit werk met die Owen Susak. Dis hoe dit werk met die Owen Susak.

geleden, een bikkie grijzer, zo staat die tijd. Ons wordt een bikkie wijzer, ik ze getijen van je liefde. Jij zulke woorden mij, liefdesbrieven. Jij is mijn

Yes, boys. Check gou hier die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.

staat. Band vol van boerenraad. Lisa was een Hilux, Adrie was een Amarok. Gezien een vrouw in een pakje is diezelfde bok. Zij zoekt een beetje vroom vroom pritteltrap. Zoekt een beetje zoen zoen loopt zij glad. Doen het voor volk en vaderland mijn maat.

0: Dante. Irfatuns kalhant aan mekaar se siel. Hier laat ons mekaar belangrik voel. Hier kry ons vrede en rustigheid. Hier is ons thuis.
1: Net hier op Gaan Groot Radio.

0: Sunday morning coming down. Thank you.
1: Dit is nou voorwaar andante muziek. Muziek uit die murg, uit die niere, uit die hart uit. Soos hierdie ene van Koos Du Plessis.

Oh, the old spin. En na de brin. Elk in hier ik ken. Met zijn flinters.

uitroep verraad. My kleren is vol skere waardeer my hart bloed, maar sonder die skere sal my lichaam nie groei. My vingers moet voel, hulle moet nie net raak nie, my voete moet swerf.

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons eredienst wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons eredienst, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

Hier is ons grond. Is verbond met die vader. So vat nou my hand. Het genoeg opgevreet. En hoor nou my kreet.

wat stories achterlaat. Van Salomo was een wijze man en David was voor niemand bang. Met jou loop ek die kronkelpad naar die melk in je stad. Zat mijn

En ik wens voor jou september op jouw vensterbank mag geluk in zin voor jouw leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert, zal we altijd bij je.

ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer dit zachtjes aan jou vat. En ik wens voor jou die kaart, een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij ook nog me

vooral als je hard werkt en dan slaapt. Maar voor elke glimlach en elke grap is zoek om ons te doen, dan is je lichaam op en wil vermoegheid omkap. Ik wil mijn vrouw gaan vast zo langs die zee. Ik heb mij alles gegeven.

jij kijkt anders. Je kijkt met ander oor, jij loopt anders. Jouw voeten lossen anders spoor als je lief. Lief jij met alles.